Robert Saskana, gratuleerde Nevio. Nevio Passaro is een ganz knee. Een Duitse muziek geboren in 11 mei 1930 zu Bad Windsheim. Aan de ganz grootste titel die geschreven werd en ook gezongen werd als Amore per se.

Robert Sanskana, gratuleerde Nevio. Nevio Passaro is een ganske nee. En Duitse muziker geboren in 11 mei 1920 zu Bad Windsheim. Aan de ganske kosten titel, die geschreven werd en nog gezongen werd als Amore per

0: Ik moet zelfs gaan gratuleren aan Nevio Passaro is een ganz knee. Een Duitse muziker geboren in 1911 in de Duitsers zu Bad Windsheim. Aan de ganz grootste titel die geschreven wordt en nog gezongen wordt als Amore per sempre. It's only three words.
1: Amore per sempre. Radioaktiv echt danach. Informativ, zeitlos, christlich, regional.

0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: En plaats van Take That, maat, You Are a Superstar. Dat is ook bij zo'n programma.

0: Time Music zijn dan een beste mix. Dat is een 8-jaar, non-jaar afgehouden.
1: De Super 80s.
2: Radioactive. Only the best.
3: On die beste muziek.
4: Radioactief. Einfach nimmer gut. Radioactief Charts. Al samsten von 5 bis 7, am Dünstes von 4 bis 6. Radioactief Charts. Top 30 von den 90s. Neue Hits am Dampf, was nur ein Hit geht. Haut schon.

was een inferno van een groep die toch leider de miget die naar de solo naar hem daarbij als chef Seiler Matzinger Fluid en hij was een inferno.